Spaanse speler is ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor. Het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: should truly be a reason.
1: Beings.
0: For us to change our ways.

0: beat.
1: Should truly be a reason. To change our ways in the new millennium.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Tijdens de staking van de Brusselse brandweer morgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
6: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog. En men verlaagt telke male het operationeel personeel van wacht in aantal.
5: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade. Dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legersites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor, het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.

0: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Tijdens de staking van de Brusselse brandweer morgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is toerig hoog. En men verlaagt telken male het operationeel personeel van wacht in aantal.
1: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade, dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legercites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor, het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa-Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa-Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa-Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: Tijdens de staking van de Brusselse brandweer morgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
6: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog. En men verlaagt telken male het operationeel personeel van wacht in aantal.
5: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade, dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legercites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor, het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: We are back, stronger than ever before. This is TRL.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: TRL News.
2: Het is de nationale feestdag vandaag. Dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein. En doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft meteen gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. En sport. In Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooijen het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt met een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Do you have a name?
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
6: The one and only Belle Perez!
7: Kom op, Brussel!
8: Wij zijn heel blij dat Bellen er is. We zijn heel blij dat wij er zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
9: Goeie bier. Mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
8: En ook mooie vrouwen. Niet vergeten.
5: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de tweede keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond "De Falklandeilanden zijn van ons." Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. En in Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad op 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: Morning Vibes.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
5: Oh yeah! TRL News.
6: Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
7: The one and only Belle! Belle! Belle! Belle!
8: Wij zijn heel blij dat Bellen er is. We zijn heel blij dat wij hier zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
9: Goeie bier. Mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
8: En ook mooie vrouwen. Niet vergeten.
6: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. Het vuurwerk in het Jubelpark in Brussel mag vanavond trouwens doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland afgelopen weekend werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 16 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
10: Mijn mindset is om die tweede plek te proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn. Om de tweede plek te verdedigen. Maar we gaan niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
6: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 4:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond "De Falklandeilanden zijn van ons." Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
11: Morning Vibes.
12: Hi! This is Captain!

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat schrijft VRT. Het is bij wet bepaald dat een donor maximaal aan 6 gezinnen mag doneren. In mei vorig jaar ging de bal aan het rollen. Het sperma van een Deense donor met een kankerverwekkend gen werd te veel gebruikt. Hij heeft over heel Europa bijna 200 kinderen verwekt. Ook bij ons bleek van 93 donoren het sperma te vaak gebruikt te zijn. België boven vandaag, want we vieren de nationale feestdag. Met over een klein uur de koning en zijn gezin die arriveren aan de Sint-Michiels en de Sint-Goedele-kathedraal voor het Te Deum. Dat is een misviering. Deze namiddag is er dan het burgerlijk en militair defilé. Dat is om 4 uur. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 26 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
3: Mijn mindset is om die tweede plek te proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen. Om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar we gaan niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
2: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 4:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. Die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond: de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: Back to basics.

Je hoort ze voorbij komen. De beste 90s Zero's Dance en Retro Sound hier bij TRLM. Back to Basics.

0: Spa Fun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

much too bright.

Wil jij weten welke song je net hebt gehoord hier bij Back to Basics? Wel, dat kan. Je moet ons gewoon een mailtje sturen waar je geluisterd hebt en wanneer je geluisterd hebt. En wij bezorgen jou de informatie. Je stuurt het naar info@radiotrl.be. Goedemorgen!

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL News.
3: Het donorschandaal breidt uit. Ook bij IJsseldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen, het FAGG. Het zou om 2 gevallen gaan, zegt Michel Lamprechts van Ik zit met een ei. Dat is een VZW die werkt rond IJsseldonatie.
4: Dit is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 16 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties ei houdt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
3: In mei vorig jaar bleek dat er in ons land het sperma van 93 donoren te vaak gebruikt was. Het Verenigd Koninkrijk schrapt de BTW op elektriciteit vanaf oktober. Dat heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Op die manier hoopt hij dat de Britse gezinnen meer geld overhouden en dat we hen opnieuw hoop kunnen geven, zei hij. De maatregel zou elk gezin ongeveer €53 per jaar moeten opleveren. De broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De twee ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.

Je hoort ze weer allemaal hier bij Back to Basics. De beste retro en de beste sound van de 90s zeros. Goedemorgen.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hi there, remember me?
4: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

jouw ochtendgevoel bij TRL. Dat zijn de leukste hits bij Back to Basics. En daarbij een lekker sterke koffie of een kopje thee. Fijne ochtend allemaal.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: We give you that pleasure feeling.
7: Thank you.
6: TRL. Pleasure Radio.
8: Vinyl Shakers are back to rock the entire nation.

Back to Basics, die zit erop voor vandaag. Ivan, die komt er zo aan met Beats at Noon. En Erik met Dance for Dance. Ik wens je nog een fijne dag verder.

0: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Dat bevestigt het parket. Griet de Prest.
7: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
6: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er is sprake van al zeker 2 gevallen van misbruik bij eiceldonatie. Dat bevestigt het FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen. Wettelijk mag er per donor maar aan 6 gezinnen gedoneerd worden. Je hoort Michel Lamprechts van Ik zit met een ei. Dat is een VZW die werkt rond eiceldonatie.
8: Dit is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 16 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties bijhoudt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
6: Ook bij spermadonaties werd die limiet overschreden. Vorig jaar raakte bekend dat een spermadonor in ons land meer dan 50 kinderen verwekt heeft. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus rood in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Beats at noon.

Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Besteld morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

kiest voor een boterham of een lekker lunch, je ziet je goed. Dit zijn de Beats at Noon hier bij TFLO.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: For the love of music, this is TRL.

elke werkdag hierbij Tero. En in het weekend, pa, de ambtseiwe ook, met de beats het noon at weekend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Hij overleed ter plaatse. Dat bevestigt het parket. Griet de Prest.
6: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
5: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van onze nationale feestdag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
7: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
8: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
5: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. Remco Evenepoel is vannacht gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
9: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisteravond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
5: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er over een klein uurtje aan. Evenepoel rond 5:15. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus roet in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
0: Beats at noon.
10: Las Rocas, donde siempre ibamas.
11: Mañana.

0: Net 12 of you geweest. Welkom in het tweede deel van de Beats at Noon. Ik ga je begeleiden tijdens de middag.
1: To understand this, you have to go back to what young brother here referred to as the house Negro and the field Negro.

nu kiest voor een boterham of een lekkere lunch, je ziet hier goed. Dit zijn de Beats at Noon hier bij TFLO. Yeah.

0: Burger Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Feest in Brussel voor onze nationale feestdag. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van deze dag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
1: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
2: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
0: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. Broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk, dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De twee ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. En Remco Evenepoel is vannacht met zijn ploegmaten gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
3: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisterenavond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
0: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er rond deze tijd aan, Evenepoel rond 5:15. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
4: We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
5: Dance for dance.

Red.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: De buren? Die zien groen, ja.
2: Groen?
3: Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: You have a name.
7: Oh yeah.
6: TRL.
7: TRL. News.
8: Om 4:00 deze namiddag trekt het defilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Journaliste Eva Peters weet meer.
9: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
8: Vanavond trekt de koning dan met zijn gezin naar de Marolles voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust. Dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde een half uur. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. Droog met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken en kans op een bui. Donderdag overwegend wolken en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
7: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: Dance for dance.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

reaching out. Reaching out. Reaching out.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parquet onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten, die worden nog gezocht. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust, dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde een half uur. De timing is wel opvallend, een dag na het aantreden van de nieuwe Britse premier Andy Burnham. En om 4 uur deze namiddag trekt het défilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Journaliste Eva Peters weet meer.
4: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
3: Vanavond trekt de koning met zijn gezin naar de Marolla voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Droog met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken en kans op een bui. Donderdag overwegend wolken en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
2: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: The Afternoon Club.

Destiny's Pad als opener van deze dinsdag, de 21ste, onze nationale feestdag. Welkom bij TRL in the Afternoon Club. En natuurlijk is het de zomereditie. Dus met andere woorden, muziek primeert. Goedemiddag.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Het was een foto van natuur. Let's go culture uit de jaren 90. En Darla Dirlada. Straks nog Dance for Joy. En Push komt ook nog langs. Nu is deze hier. Anouk.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parket onderzoeken nu wat daar precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond nadat hij werd neergestoken. 3 daders konden wegvluchten toen. Die worden nog gezocht. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven hoger willen maken. Gisteren legde Trump ook al een invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. En rond deze tijd trekt het défilé door onze hoofdstad, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen, politie en brandweer paraderen dan in kolonnen voor de koninklijke familie en de leden van de regering. Dit jaar zijn er ook een aantal nieuwigheden, zegt journaliste Eva Peters.
4: Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
3: Er is nog de hele dag feest in Brussel, met vanavond optredens van heel wat Belgische artiesten in het Jubelpark. Afsluiten doen ze daar met vuurwerk. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
2: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: The Afternoon Club.

Paris Avenue als opener, tweede uur Afternoon Club. En I Want You. Dit blokje kreeg nog Avangada, Buraka, Som Sistema, DJ Boozy Woozy. Maar nu is deze Punch-Out.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Start met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.
2: Come on.

0: Ja, maar het is altijd een feestje. Zeker in het weekend, want dan vertoeft hij hier in de studio's van TRL. Onze collega, Nederlandse collega DJ Kicken.
1: Your attention please. All passengers for flight 643, destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
6: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
5: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien, is nog niet duidelijk. In Spanje is de politie nog steeds op zoek naar een Belg die brand heeft gesticht in de bed and breakfast van zijn ex-partner aan de Costa Brava. Daarna vluchtte hij op de motor en sindsdien is hij spoorloos. De man had een contactverbod wegens kindermishandeling en partnergeweld, maar dat hield hem dus niet tegen. Mogelijk is hij nu naar het buitenland gevlucht. De Vlaamse vrouw en haar zoon zijn intussen ondergedoken. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven ook hoger willen maken. Gisteren legde Trump al een extra invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. Het verlengde weekend was een topweekend voor onze kust, dat zegt Westtour. Iets meer dan 8 op de 10 hotelkamers waren volzet. Michelle Martens van Westtour.
7: Normaal gezien is dat ook traditioneel 21 juli wel een van de topweekends voor de kust. Maar dit jaar kunnen we wel spreken van een topweekend opnieuw. 950.000 overnachtingen over de 4 dagen. En ook 425.000 dagtoeristen hebben we mogen ontvangen tijdens dit verlengde weekend. Dus dat zijn wel hele mooie cijfers.
5: Ook de rest van de zomer verwacht Westtour nog heel wat bezoekers. En rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie na de zware blessure die op het WK opliep. In de achtfinale tegen de Verenigde Staten scheurde hij zijn voorste kruisband. Onana begint nu aan een lange revalidatie. Naar schatting zal hij zo'n 9 maanden buiten strijd zijn, waardoor hij bijna het hele seizoen moet missen. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Steakhouse Bijtom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse Bijtom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Pogačar behoudt wel het geel. Evenepoel staat nu tweede. Hij doet wel een uitstekende zaak in het klassement. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
6: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
5: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
7: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar, maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagelijks realiteit wordt.
5: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie over de precieze omstandigheden of de identiteit van de slachtoffers is er nog niet. En er is in Frankrijk op 20 jaar tijd nog nooit zoveel natuur in vlammen opgegaan voor midden juli. Dat blijkt uit satellietgegevens. Deze maand alleen al werd 15.000 hectare natuur verwoest. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden van Frankrijk ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: De avondspits.

0: Dildo.
1: De voederste bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Great music that takes you back. TRL Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in deze ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele trui, Tadej Pogačar, werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjelmose eindigde derde. Pogačar behoudt wel het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die wel een uitstekende zaak doet in het klassement. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
7: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar, maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagelijks realiteit wordt.
6: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie is er nog niet. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. En terug naar eigen land. Op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauwalgen vastgesteld. Dat meldt het stadsbestuur. En dat heeft gevolgen voor activiteiten in het water, zegt burgemeester Matthias de Klerk.
8: Sowieso mag daar niet worden gezwommen. En watersporten zoals kanovaren is af te raden. Dat is op eigen risico. Het is zo dat blauwalgen kunnen irritaties veroorzaken aan de huid, aan de ogen. Ook hoofdpijn en ook maag- en darmklachten met zich meebrengen.
6: Ook in het domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een zwemverbod door blauwalgen. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: SpaFun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten, vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op golfstaat Kuwait. Daarbij werden verschillende energie- en waterinstallaties geraakt. Dat melden lokale autoriteiten. Kuwait en andere golfstaten waren de afgelopen dagen meerdere keren doelwit van Iraanse aanvallen, nu de spanningen met de VS weer zijn opgelopen. Iran viseert er dan Amerikaanse legersites. En in de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel een nieuwe ritzege beet. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Tadej Pogačar werd 2e op 28 seconden. Pogačar behoudt het geel. Hij heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel in het klassement. Met 2 ritzeges in deze Tour staat Evenepoel dus voorlopig 2e.
7: Dat is al een heel groot deel van mijn toerdoel dat afgevinkt is. Dus nu kan ik die laatste week echt beginnen met een behoorlijk ontspannen gevoel. En ja, met echt mijn 2e plek in het hoofd om die vast te houden. Dus daar ga ik nu alles voor doen.
6: Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Rond deze tijd begint het grote feest in het Jubelpark in Brussel om onze nationale feestdag af te sluiten. Op de Belgian Party zijn er optredens van heel wat Belgische artiesten, onder meer Natalia, Milk Inc. en Netsky. Maar je kan er ook kijken naar een laser- en droneshow. Je hoort Kelly Koekuit van de overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.
3: De droneshow bevat 350 drones en die zullen de triomfpoort van het Jubelpark in schitteren. Wat dat we zullen zien zijn beelden van iconische Belgische gebouwen en locaties op de schermen. En dan ja, natuurlijk ook een paar thematische elementen zoals sport, ruimtevaart, film, stripverhalen en de gastronomie.
2: Daarna is er ook nog vuurwerk. Toegang is gratis, maar het wordt ook uitgezonden op tv. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. En in Frankrijk stapte uiterst rechtse politica Marine Le Pen naar het Hof van Cassatie. Dat zegt een juridische bron aan Franse media. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Ze kreeg daarvoor 3 jaar cel, waarvan 1 jaar met een enkel band. Ze liet al weten dat ze zich hoe dan ook kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Door nu opnieuw in beroep te gaan, wordt de straf uitgesteld en kan ze dus campagne voeren zonder enkel band. Het Hof van Cassatie wil uitspraak doen voor de eerste ronde van die verkiezingen. Dat is in april volgend jaar. Vanavond eerst brede opklaringen en later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: In De Haan hebben redders een jongen van 14 kunnen reanimeren nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden. Ze moesten hem wel reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. In populaire vakantielanden zoals Duitsland en Oostenrijk riskeer je een tekenbeet die encefalitis kan veroorzaken. Dat is een ontsteking van de hersenen. 2 weken geleden was er een oproep in het nieuws om je voor je vakantie te vaccineren. Nadien was er een stormloop en nu is het vaccin nergens meer te vinden. Je hoort apotheker Bart Hectors.
2: Vorige maand alleen zijn er al meer doosjes de deur uitgegaan dan in het hele jaar vorig jaar. Er zijn elke dag wel een 10-tal telefoons makkelijk voor de vraag voor ofwel de junior variant of de volwassenen variant om te vragen of we die nog hebben.
1: Pas vanaf 7 augustus zijn er mogelijk weer vaccins. Een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste land in Europa sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De Franse president Macron wil dat de regels ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt er voorlopig enkel een leeftijdsgrens op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach wordt van de Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
1: Volgens het nieuwsblad zouden de gesprekken zelfs bijna afgerond zijn. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Давай. Отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
6: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen. En we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze. Het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die 5 partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, het zal niet evident zijn.
5: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. In De Haan moest een jongen van 14 gereanimeerd worden nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden en reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: Spa-Fun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spa-Fun.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
6: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen en we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die 5 partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, dat zal niet evident zijn.
5: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Var. Daar werd al voor gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar. Sinds vanmiddag is er al 1700 hectare in de as gelegd en de brand breidt nog verder uit. 400 mensen moesten geëvacueerd worden, 6 mensen raakten lichtgewond nadat ze te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen, dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïnse media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken met lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

door.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: TRL takes you back.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
8: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, erin te die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen en we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die 5 partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, dat zal niet evident zijn.
7: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Var. Daar werd al voor gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar. Sinds vanmiddag is er al 1700 hectare in de as gelegd en de brand breidt nog verder uit. 400 mensen moesten geëvacueerd worden, 6 mensen raakten licht gewond nadat ze te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen, dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïnse media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken met lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
6: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen en we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die 5 partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, het zal niet evident zijn.
5: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Var. Daar werd al voor gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar. Sinds vanmiddag is er al 1700 hectare in de as gelegd en de brand breidt nog verder uit. 400 mensen moesten geëvacueerd worden, 6 mensen raakten licht gewond